0: even dual trombone. Ja. Maar ik ken dat eigenlijk
1: helemaal niet. Trombone ben je natuurlijk gewend aan een schuiftrombone.
2: I don't think we need the Dutch people talking there, do we? But let me tell you about that track. In 1981, the American jazz guitarist John Scofield